0: Voetbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penalty-serie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal die is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez, Mexico. 2017.
3: Je weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar entree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het grastoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 2007.
1: Oei, hey, wat wat daar op het rechtstuk? Plastic. Er ligt wat op het rechtstuk en er wordt ook een olievlag gegeven bovenaan in beeld. Als dat in je sidepod terecht komt, daar zitten de radiateuren van de auto, dan kon je wel eens een probleempje hebben. Maar daarom zie je bij de pitstop ook jongens met zijn arm erin gaan om dat dan eventueel weg te halen. Kijk, wat is het? Oh, het is een blauwe vlag gewoon. Holy knetters. Dat is lekker. Een Marshall laat gewoon een blauwe vlag uit zijn handen vallen. Goed. Ik denk niet dat ze daar 1, 2, 3 safety car voor naar buiten sturen. Maar er staat Wave Blue Flag voor car nummer 21. Ja, het is dus gegooide blauwe vlag is het in dit geval. Ground.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat de Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk twee van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluid liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi, ging een jaar in de wachtkamer bij Renault en wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien en wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van Internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku, Azerbeidzjan. 2018.
2: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
3: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
4: No, no.
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
5: Doei, punten.
3: En die safety car gaat langer duren. Boah. Nee! Flikker op! Die man op die ding dat Eriksen je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penaltyserie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op de klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspelbocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
2: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers en daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa, ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de Grote Prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg, daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam, eens kijken. Dat vart heel snel vlam. Het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar entree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het gasttoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel. Ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2001.
1: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft het probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit. Grand Prix Radio.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rillenberg en Gorkum 13 kilometer en ook 5.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk 2 van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluid liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. We naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Barcelona. Spanje. 2016.
3: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg, Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf. Man, wat een dag, wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. In Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Mulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefste ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen op Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het plusje nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en Knooppunt Amstel, 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penaltyserie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hen de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2008.
2: En kijk, daar gaat het hele zootje naar binnen. Dat is wel weer vet. Hamilton is weg. Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knallen tegen elkaar aan omdat het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt en het één grote chaos is. Kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. Selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Je mag die wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden. De laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is. En pakt hem. Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechter rij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde diskwalificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2014.
2: Maar Alonso laat Vettel jojoen. Oh, weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij de rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt nu aan de buitenkant en ja. Hou hem, laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt daar toch de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant krijgt. Hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Kops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttracker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles is te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2016.
2: Oh, Esteban Gutierrez. Op de muur geraakt. Ja, die bandenstapel daar. Oeh, dat is een hoofdstuk. Oh, daar ligt nog een auto op zijn kop. Wat is daar gebeurd? Fernando Alonso uit de cockpit. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Jezus, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totelosse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Juist, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin.

0: Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden, toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als de manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2003.
3: Nu zit pols tot hart natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotsa, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Vroeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
1: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar. Hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2017.
3: Lichten zijn aan en als ze uit zijn, zijn we onderweg. En wie maakt er dan een prima start? Oh, Verstappen rolt goed weg. Binnenkant, oh, kijk die Raikkonen. Raikkonen goed Verstappen. Raikkonen, ding, de touché. Raikkonen steekt naar binnen en heeft Max weer op juist. Dat doet Raikkonen ook. Het kan zomaar voorbij zijn in de eerste bocht. En het is voorbij in de eerste bocht. Raikkonen had een wereldstart. Dwingt naar rechts. Raakt Verstappen en klaar. En daar is ook Vettel gespind. En kijk aan de achterkant. Daar komt alle koelvloeistof eruit bij de auto van Sebastian Vettel.
4: Ah, goddammit. Oh.
3: En balen.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttracker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstolt en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstolt leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles is te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is. Namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2008.
3: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super strak. Het team heeft hem er geweldig doorheen geloosd. En hij heeft niks fout gedaan. Geboren in 1984 in Krakau. Debuteerde in 2006 in Hongarije. Was in 2005 kampioen bij de World Series. En gaat hier het land Polen helemaal gek maken. Het eerste podium kwam in 2006 Italië. Robert Kubica wint de grote prijs van Canada. Zijn eerste overwinning. De eerste overwinning voor het team van BMW. En historie is vandaag hier geschreven.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks file zijn een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. De nasleep van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Leendeheide, daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. En dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Elspeet een ongeluk, vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. Een ongeluk, de weg is vrij, maar dat kost je nog wel

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. Club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als de manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoofd van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan Amsterdam richting Den Bosch voor Vianen en auto met pech. Hier is de linkerreis zo dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Way! Yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterlijst ook is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur op onthoud. A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook ook dicht, dat kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht.

0: Capri Radio. Sport in het kort.
1: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing? Nee, dat is nog niet besloten.
2: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna een half uur vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: vroeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
1: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leen de Heide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 ten slotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal.

0: De fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren, samen met de engineers van Ferrari, voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knobbert Nederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten op onthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: De Nederlandse shorttrekkers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttrekker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstolt en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstolt leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles is te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Enjoy this trip.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2016.
2: Wat zat ernaast, hè? Oeh, wat zat hij al dichtbij. En kijk nog een keer. Ja, mooi bij Max. Mackens, Baggers. Kijk die auto lopen, zeg. Oh, momentje van Nico Rosberg. Dat ziet Verstappen ook. Nu dan die buitenkant kiezen. Nu die buitenkant kiezen en hem laten staan. En P2. En weer terug. Meteen zorgen dat hij niet te dicht erachter kan. Nu mag hij niet meer terug. Dat weet Nico Rosberg ook. En Max moet nu de binnenkant verdedigen in stoel. En dat doet hij met verve. Nu het uiteraard accelereren op letten ook al wel weer. Geen probleem. Prima. En applaus. Want ja, die Engelsen denken, hey, daar wordt die Duitser voorbij gereden. Dat vinden we wel leuk.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopend Leenderheide wordt nog altijd de vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat nog zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. Club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als de manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2012.
3: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah. Meteen. Oh nee. Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg. Voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7:30. Maar wat gebeurt er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts. Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. Selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel 6 miljoen dollar overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van 2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met 2 miljoen dollar heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Oh.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jezus. Oké. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en De Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang. Maleisië. 2017.
3: Laatste ronde van de Grote Prijs van Maleisië. Ik zie spanning bij vader Jos. De allerlaatste Grand Prix van Maleisië. We begonnen hier in 1999. Toen heette de winnaar Michael Schumacher. Daniel Ricciardo won hem vorig jaar. Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppatee. Daar is nummer 2. Wat een snaar strakke overwinning.
4: Yes! Woo!
5: Well done, Max. Well done, mate. That was absolutely on merit. On merit. Flawless drive. And happy birthday, mate.
4: I enjoyed that one.
5: super job, Max. That's really great drive. So welcome to being a 20-year-old. Great start to a new decade for you. Well done.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttracker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Silos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als dé manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton erachter. Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel. En we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij. De Mercedes, ze tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2. Zero point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaald voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing? Nee, dat is nog niet besloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2008.
3: En kijk, daar gaat het hele zootje naar binnen. Dat is wel weer vet. Hamilton is weg. Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knalt tegen elkaar aan dat het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt. En het één grote chaos is kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash een frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.